Ja. Hallo, ben ik op Rustenberg. Nou, we hebben een terug. Hallo, ben ik op Rustenberg. Ja, dat is op Rustenberg. Sinta, ben ik op een aardig Sinta. Hallo, ben ik op een aardig Sinta. Hallo, ben ik op een aardig Sinta. Hallo, ben ik op een aardig Sinta. Hallo, ben ik op een aardig Sinta. Hallo, ben ik op een aardig Sinta.